0: Ik vind niet dat dit kan. We zitten hier te presenteren met een stukje cake. Ja, en het is zelf gebakken door Angelique. Hier in het kleine oventje in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Man, doe nee, niet op het mengpaneel. Hey.
1: Ja, nou, sorry hoor. Jeetje, ja, ik kan het niet zeggen.
0: Wat een toestand. Zet er gauw muziek. Dan pak ik een stof in een blik.
1: Oké. Ga ik ook even koffie zetten.

Alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig had.

0: Wat een genot.
1: Wat een genot.
0: Ja, wat een genot. En wij maken er het beste van. En we hopen dat je er ontzettend veel van geniet. Dat hopen wij. We hebben hier een leuk plaatje. Zet hem lekker hard.

Hallo DJ's en luisteraars. Mijn naam is Joost de Vries en ik wil jullie een ontzettend prettig kerstfeest toewensen. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal nieuwjaar. Voor meer informatie kijk eens op www.boekjoost.nl.

0: Heb jij trouwens die rode gezien? Van het promotieteam. Die is nieuw.
1: Nee.
0: Leuk. Ja, ze is heel leuk. Maar dat zie je dan straks wel. Ze komt.
1: Van boven of van naar beneden?
0: Ze komt in de bunker, man. Die meiden komen altijd in de bunker.

Ja, goeiedag. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

Dit is Kennemer Radio 1! Dit is

0: Ja, nu heb ik een klacht gekregen.
1: Ja? Oh ja, van...
0: Van Clara, over de te strakke shirtjes die we hebben gegeven.
1: Nou ja, goed. Ze had gewoon de maat te klein gekozen natuurlijk.
0: Nee, ja, oké. Maar ik heb stretch. Ik kon voor stretch kiezen. Dus ik zag dat wel zitten, stretch.
1: Ja, maar goed. Je hebt stretch en stretch. Je hebt ook stretch in M en je hebt stretch in L.
0: Ja, geen idee. Maar zij klaagt nu van, ja, nu je ziet alles zitten. Ik zei, nou ja, goed, het zij zo. Dat geeft toch niet. Maar de rest vond het wel oké. Okay, dus nou ja, we zien het wel.
1: Zolang ze het niet koud hebben, gaat het goed.
0: Ja, in elk geval, Clara, deze is voor jou. Lekker plaatje.

0: Letitia, die komt uit Brussel en die doet de groeten aan Ruud van Heemskerk.
1: Ook al?
0: Ja, die wil een leuk plaatje horen, dus zeg even wat.
1: Hallo Suzette, we gaan je plaat voor je draaien. Leuk dat je even contact met ons opneemt.
0: Nee, Letitia, hier op de chat. Letitia ja. Heet ze.
1: Ja, oké, maar ik heb er een beetje een koosnaapje gegeven.
0: Oké, komt-ie.

0: Nee jongens, het is gebeurd.
1: Ah joh.
0: Nou vanuit, naar hier dan.
2: We zitten hier even met z'n tweeën in de presentatiecel. Ja, dat is een soort isoleercel, hè? Ze willen ons altijd een beetje opsluiten in een isoleercel, hè?
3: Ja, er is ruimte genoeg, maar wij moeten altijd in een klein hokje gestopt worden.
2: Ja, waarschijnlijk zijn we anders een beetje gevaarlijk of zo. Zo'n isoleercel. Straks komen ze met een dwangbuis, als er maar een microfoon staat.
3: Er zit wel een zware deur hier met een zwaar slot in.
2: Zie je, we zijn er gewoon ingetuimd hier in die uitzendbunker.
3: Hebben wij dat weer?
2: Gelukkig zitten de knopjes. Als ik hier op druk, gaat de muziek spelen. Kijk.

Hier volgt een dienstmededeling. Zet uw tablet, smartphone, computer of smart TV op Kennemer Radio 1, KR1, Wereldradio. Tot zover deze

0: Dit is KRO-1 World Radio. Fijn dat je nog luistert en wij zijn wel lekker goed wakker. Waar je ook bent, er zijn nu plekken op de wereld waar het nacht is en waar het dag is. Alleen Ruud van Heemskerk hier naast mij zit te slapen. Ik zal even de deur opengooien. Wacht even, even. Zo, er komt een wat koude tocht. Hey!
1: Hi, yo!
0: Hey, je moet even presenteren, de mensen zitten te luisteren.
1: Ik was even weggedommeld.
0: Ja, we hebben reacties van militairen die uitgezonden zijn op het moment. En die luisteren nu naar KRO-1 World Service. De opvolger van de Radio Nederland Wereldomroep. En daar moet je even wat tegen zeggen nu, ter plekke.
1: Nou, goedemiddag.
0: Ja, of goedenochtend. Ze zitten over de hele wereld.
1: Oh ja.
0: Goedenavond.
1: Ja, we hebben veel tijdverschil, hè?
0: Ja. In elk geval, daarom houden wij de tijd hier onzijdig. Maar oké, deze wordt voor jullie. Leuk plaatje.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennemerij.

0: Service, de opvolger van de Radio Nederland Wereldomroep. En daar moet je even wat tegen zeggen nu, ter plekke.
1: Nou, goedemiddag.
0: Ja, of goedenochtend. Ze zitten over de hele wereld.
1: Oh ja.
0: Goedenavond.
1: Ja, we hebben veel tijdverschil, hè?
0: Ja. In elk geval, daarom houden wij de tijd hier onzijdig. Maar oké, deze wordt voor jullie. Leuk plaatje.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennen We Radio, hè?

Doe je nou ruk? Vind je het vervelend hoor? Ja, ik vind het ook een beetje vervelend hoor af en toe. Hier op die Kennemer. Ja, het is wel het grootste station ter wereld. Ja.

0: Staat de microfoon dicht? Hey, als wij nou voor de geinen die Uros aan de trekhaak van Stegeman's auto maken, daar op het parkeerterreintje aan het eind van het pad, dan trekt dat beest waarschijnlijk het halve bos in. Zullen we dat doen?
1: Ja, dat lijkt me nou echt een goed idee, Bart.

0: Als we nou die ontzinschip nemen, Ruud. Boy heeft een idee om de windmolens te benutten voor iets nuttigs.
1: Op een zendschip, die windmolens.
0: Stroom genoeg daar, dus ze kunnen een grote zender neerzetten.
2: Nou, het gaat niet op onze nieuwe boot nu, want daar is hij te klein voor.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nou weer een nieuwe boot. Eerst een bunker, nou dit weer. Wat wordt het volgende?
0: Op de nieuwe boot zit maar 5000 watt. Maar kunt u wel ontvangen langs de kust. Dus luister op de middengolf. We gaan weer wat muziek draaien, zoals deze. Druk eens op de knop.
1: Ja, komt ie hoor.

0: Hallo? Hallo, this is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
1: Kennen we radio, hey!
0: Puh, je is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek!

0: dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Op dit tijdstip mag ik wel zeggen. Een duo-presentatie Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik moest even nadenken wat mijn naam is. Want in deze bunker wordt mijn geheugen niet beter. Komt vast door het vocht, Ruud.
1: Ja, het is erg koud hier.
0: Nou, dat mag je zeker zeggen.
1: Het is zeker 12 graden.
0: Ja, nou dat valt wel mee eigenlijk. We hebben het wel kouder meegemaakt.
1: Ja. Ook tussen de tulpenbollen.
0: Zo
1: ja.
0: Is het. We hebben een leuk plaatje hier voor jou. Terwijl we kijken naar de vreemde taferelen buiten. Maar dat hoor je dan nog wel. Je hebt een leuk plaatje uitgezocht. Een beetje om het warm te krijgen, toch?
1: Ja, ik heb warme muziek. Rechtstreeks uit Duitsland vandaan.
0: Ja, nou dat komt straks. Eerst komt dit.

0: Dat was weer een lekker muziekje op KR1. We gaan het eens even hebben over Afrika, Ruud van Eemskerk.
1: Alweer Afrika.
0: Ja, en daar kunnen we ook luisteraars kweken, want die spreken ook Nederlands.
1: Oh ja?
0: Hebben we daar geen luisteraars?
1: Dan oh ja, ze spreken daar Nederlands. Ja. Een beetje gebroken Nederlands is het.
0: Een aantal mensen spreken daar Nederlands. Ja, dat klinkt een beetje raar. Het klinkt net een beetje...
1: Belgisch.
0: Belgisch, ja. Ja.
1: Oké, okay, maar rooibos thee, dat kennen ze dus goed daar.
0: Mm. Ja, ja, dat is daar bekend hoor. Maar dat drink ik dan. En waarom had ik het over rooibos thee eigenlijk? Geen idee.
1: Omdat ik koffie wilde hebben.
0: Omdat je koffie wilde hebben. Ja, dat was het punt. Oh ja, dat je de geniet cafeïne... Dat je beter aan de rooibos thee kan, dan word je niet cafeïne verslaafd. Dan hoef je niet steeds...
2: KR1 World Radio is verslavend. Hou hem aan. De hele dag.

Mijn naam is Nico Stegeman en ik zit weer achter de knoppen hier bij Kennemer Radio 1, KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie, waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1, want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten en deze plaats is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spiel eens.

0: Wij
1: gaan als een trein. Wij zijn Kennemer Radio 1.

Wij zijn een stel maffe apen. Voor jou. Dit is jouw KR1 World Radio. Vanuit de bunker in de Hollandse Duinen.

Mike heeft weer een plaat aangevraagd. Op KR1 Wereldradio. Daar komt-ie.

0: Dat was een romantisch nummertje.
1: Oh.
0: Wat? Pardon? Ik weet niet wat hij in Studio 2 aan het doen is. Ik kan hem niet zien door het ruitje. Maar ik zal eens even op het ruitje tikken. Hé, hey, wat ben je aan het doen, man?
1: Oh.
2: Moet ik nou de bewaking bellen of plaatje draaien? Of allebei? U gaat het horen.

0: een gezellige pool en we hebben mooi uitzicht. Bij het programma van Boy Bensdorp. Zeg Boy, je weet toch wel dat er hier een rookverbod is, hè, in de bunker?
1: Dat zeg je nou wel, maar dat weet ik zo net dan niet hoor.

Heerlijk, heerlijk. Geniet jij ook zo? Oh ja, ja, wij ook. En het is een vrolijke boel hier in de studio. We hopen dat het ook een vrolijke boel is bij jou. Maak het beste van het leven. Zet het gewoon aan de hele dag. Je weet waar we zijn.

0: Man, man, man. Er zit daar zo'n oeros over onze studioruit te likken. Wat doe jij daaraan? Jaag jij hem weg of doe ik het?
1: Ik jaag hem niet weg. Dat doet me denken een beetje aan die reclame. Dat die koe achter je aankomt. Nee, dat begint.

0: is politie, rent er beneden voor de voordeur.
1: Dit is Kennemer Radio 1!
0: Gauw joh, kwaak die zender in de waasmaand. Gauw jongens, wegwijzen, tot ziens!

0: Morgan. Wat heb jij met Morgan van Heemskerk?
1: Morgan, nou, die kwam ik nog eens tegen op de markt.
0: Ja.
1: Van in IJmuiden. Op plein 45.
0: Ja.
1: En die kwam naar me toe en hij zei, geef even jullie e-mailadres. Want hij zou dan een briefje naar ons schrijven voor een plaatje aan te vragen. Maar hij is zelf ook DJ. Hij wil graag ook iets doen bij Kennemer Radio 1 of KR1. We hebben het natuurlijk heel mooi afgekort nu tegenwoordig. En hij wil graag een uurtje presenteren bij ons. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, gaan we doen. En daarna mag jij hem weer ontslaan?
1: Nou, nee.
0: Dat is wat jij doet.
1: Nou, dat dat zou wel kunnen. Maar we gaan eerst even kijken ja, of hij of je het ook kan natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk best wel heel moeilijk, hoor. Ja,
0: wij houden een slag om de arm. Goed zo.
1: Je bent ontslagen!

0: op hier in de
1: frisse bunker.
0: Ja, het is koud. Zomer en winter, het is hier altijd koud. Het is hier een soort vrieskast.
2: Ja, en die kachel die begeeft dat af en toe hier. Het is toch wel eigenlijk tijd dat het ding vervangen gaat worden.
0: Ja, nou, de enige reden dat ik hier kom met mijn winterjas aan, dat is natuurlijk de gezelligheid van de mannen en vooral vrouwen die hier altijd zo gezellig aan het doen zijn.
2: Het doet me denken aan Radio West Nederland van toen de tijd. Was het ook zo vreselijk koud. Toen zaten we in die bunker daar bij tussen de bollen. Daar.
0: Egmond Binnen, ja. Helemaal vrijstaand, luisteraars. Aan de rand van de duinen, ja.
2: Oh, vreselijke tijd.
0: Nou ja, het was wel ja en nee. Ze hadden een in- en uitschuifbare mast van 32 meter.
2: Ja, en zijn mijn vrouw verdacht ook.
0: Ja, millimeter.
2: Oh.
0: Je schuifmaat gebruiken. Maar waar hebben we het dan? Wat zo? Oh ja, West-Nederland. Ja. Nee, dat er een halve meter sneeuw lag. En toen waren we ingesneeuwd. Konden we niet meer weg.
2: Goh, nou.
0: Ja, dat was wel wat.
2: Het was wel baggeren.
0: Ja, we hebben iets veel over gehad voor de luisteraars. En nog steeds, want nu zitten wij hier te ontberen hier met internet. Gelukkig hebben we hier ook nog die zenderkoeling. Want wij zitten niet alleen op internet. Hè? We zitten ook op de middengolf, de korte golf en de FM.
2: Ja.
3: KR1 World Radio on internet. FM, AM en shortwave. KR1 World Radio. All around the globe.

0: American country.
1: De hartelijke groeten aan onze Amerikaanse luisteraars op dit moment. Alle Nederlandse emigranten die daar naar de nieuwe wereldomroep KR1 luisteren. Hi there.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Kennen Radio.

0: Absent bunker. Bloem durft hier nooit in. Nou durf je wel einde wel, Bloem.
1: Ja, ze was...
0: Ah, kijk, daar komt ze aan, hoor. Ze trekt die deur gewoon open. Of ze was bang alleen in de studio. Dat ben ook natuurlijk. Draai maar weer een plaatje, Oscar.
2: On shortwave, mediumwave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Holland.

0: bruisend van energie. Energie. Altijd nieuw.
1: Altijd nieuw.
0: Altijd vers.
1: Altijd vers.
2: Jong, fris en vrolijk. Iets zonder flauwekul.
0: Flauwekul. De hits.
1: Knallen.

0: you better now.
1: Ja, het is hier een lekkere boel hier in de studio. Ruud, die maakt er een lekker zootje van. En ook Carlo, die is aan het dansen. Ja, dat heb je wel eens. We gaan lekker door. Luister hier eens naar.

0: Ik heb een biertap gekocht.
1: Ah, ja? Maar die mag hier de bunker niet in. Of hij moet alcoholvrij zijn, die biertap.
0: Nee, voor in het tuinhuis.
1: Oh ja, het tuinhuis. Dat is leuk, ja.
2: Die staat 100 meter verder, toch?
0: Ja.
2: Nou, niemand die het ziet.
0: Daarom. En kunnen we mooi af en toe een vaatje even huren. En dan gaan we met z'n allen even bieren.
2: Ja.
1: Tot zover deze dienstmededeling.
2: En daarna weer uitzenden.
1: En nu de volgende plaat.
2: Na het bieren weer uitzenden, zeker. Kom maar zo op de radio.

0: Oh, oh, oh.
1: Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Dus drieën, leuk.
2: Ja, luisteraars, we gaan even live een jingle inzingen na deze muziek. Wat wou je doen?
1: Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Die reclame hebben het andersom, hè?
2: En dan kan
1: ik het omgedraaid.
0: Nog even.

0: Alright, lekker plaatje. Op KR1 Wereldradio draaiden wij voor Trini in Nieuw-Zeeland. En Boy Bensterup hier naast mij, die gaat helemaal uit zijn dak voor de volgende plaat.
1: Hey, dit is een melamalio.

0: Oké, was een lekker plaatje weer. Ja, mooie muziek vandaag, vind ik. We hebben lekker hard staan buiten op de hoofdtelefoon. Ja, we lopen af en toe rondjes hier. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, wat doe je trouwens met dat blikje, boy? Er is hier een alcoholverbod in de bunker. Wat zeg je?
1: Damn.

0: Your DJ has only just begun.
1: KRN Wereldradio.

0: Zo. Bent u er weer, luisteraar? Ja, we lopen hier in de catacomben onder de uitzendbunker in Holland. Je ziet ook niks zonder zaklantaarn. Het is hier echt donkerder dan donker. En je hoort niks door die dikke muren. Nou ja, je hoort dan inderdaad Stegeman herrie maken met die deur. Maar...
1: Nou, hier zit dan zoutje spinnenrag. Ga maar even een stukje verder op.
0: Ja.
2: On shortwave, mediumwave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse bunker.

0: Zijn we aangekomen bij Brigitte. En deze keer niet Bordeaux, maar Brigitte van Veen. En zij woont in Bad Hoeverdorp. En kun jij dat verder lezen, Bart, wat er staat?
1: Bad Hoeverdorp, even kijken. Heb je het uitgeprint? Ja. Hallo jongens, ik ben Brigitte, ik woon in Bad Hoeverdorp. Nou, goh, dat heb je toch zomaar kunnen lezen.
0: Ja.
1: Ik luister sinds een paar maanden naar KR1, want mijn vriend luistert vaak. En die had het dan weer van zijn vader. Nou, interessant. Jongens, jullie hebben een verzoekplatenprogramma, maar ik heb een speciaal plaatje aangevraagd nu. En die vraag ik aan voor een speciaal iemand, namelijk voor mijn tante, die mij altijd zo helpt met mijn huiswerk. Dus, ze zou nu luisteren, dus ik hoop dat jullie hem nu kunnen draaien. En ze heeft dit een half uur geleden pas gestuurd, zeg. Nou, daar komt hij. Hoe heet ze? Brigitte?
0: Brigitte, ja.
1: Daar komt hij. Speciaal plaatje.

0: was een lekker plaatje. Die draaiden wij voor Heino. En Heino, die heeft een Duitse vader, een Nederlandse moeder. Maar die luistert naar KR1 in München.
1: Zo.
0: Wat? Ja, zeg het eens.
1: Ik zat net even te kijken op het internet. En we hebben ontzettend veel luisteraars in Amerika.
0: Ja, maar dit is Duitsland. Ja. München is Duitsland, hoor.
1: Kun je ook een beetje Duits spreken dan?
0: Ja, ik spreek een beetje Duits. Ik ben geen Duitser. Aber dies is der Rundfunk. Guten Tag. Dies is der Rundfunk. Kennen wir Radio 1. Auf der Kurzwelle. Im der Internet. Jawohl. Nou, dat is toch redelijk, hè?
1: Ja, en mijn Duitse talen is niet zo snel. Maar aber das komen nog wel.
0: Don't mention the war. Wat zeg ik nou?

0: Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha?
1: K-R-1.
0: Wie de fok jij, fok wie, ha? Huh? Wie.

Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: Lekker dat je nog steeds luistert. Kijk nou, Boy Bensdorp doet de deur van de koelkast dicht. Mooi boy. Muziek met uitzicht. Ja, het is een mirakel. Toch, Ruud?
1: Het is een miracle.
2: KR1.
1: KR1.
2: Miracle.

Radio Nieuwsdienst verzorgd door Keir Wang. Het nieuws. Mijn man was lek. Dit was het nieuws.

0: Oh yeah, baby, baby. Ja, ik moet niet zo zwoel gaan praten, want voor je het weet heb je als DJ allemaal van die groupies achter je aan, weet je wel. Ja, het overkomt ons allemaal wel eens. Heb je wel eens gekeken naar The Boat That Rocked, de film? Nou, daar moet je eens naar kijken, of google het eens, The Boat That Rocked. Gaat er over DJ's trouwens, ja, heerlijk. In elk geval, wij zijn DJ's en wij maken jouw leven beter op dit speciale radiostation. Want zoals ons, met onze muziekmix is het toch ineens, zeg nou zelf. Luister hier eens naar.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: uit de bunker.
1: Dit is Kenem Radio 1!
2: Dit is de plek waar je de hits hoort.

Hi, ik ben Angelique, jouw gastvrouw op KRE. Nou ja, gastvrouw. Alhoewel, ik ben voor alles in. Vooral voor maffe muziek laten horen met de groetjes uit de Hollandse duinen. Heb je alles op de website al gelezen? Je zal versteld staan.

0: steeds geen koffie met koek ontvangen. Mocht er iemand luisteren. Mayday, mayday. We are in the bunker here. And that's a big problem. We don't have coffee and we don't have cookies. So, en mocht er Nederlandse medewerker luisteren, breng even koffie met koek. Ja. Want jij kan niet zonder, hè?
1: Desnoods met een drone.
0: Een drone, ja. Zo. Nou, dan moeten wij de zender uitzetten. Want dat stoort natuurlijk op de drone. En dan stort hij neer.

0: Hallo? Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
1: KR1.
0: Puh, je is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek!

0: Meer muziek. Speciaal voor jou. Geselecteerd voor jouw vrolijkheid.
1: Ja! Yeah.

0: Oké. Ja, dit is toch niet te geloven. We hebben hier Maaike.
1: Ja.
0: Ja, en die stuurt een foto mee. Wil je die zien?
1: Nou, vraag.
0: Ja, kijk, dit is Maaike in badpak.
1: Oh, nou, dat is, wil ik wel een avondje mee even een borreltje gaan drinken.
0: Ja, ja, ik zit even de e-mails door te nemen en ik heb de plaat niet afgekondigd. Ik ben het weer even kwijt. Wat hadden we gedraaid? Maakt niet uit. Fijn dat je luistert. Plaatje van, of een e-mail van Maaike gehad en die staat hier in een badpak. Ik had gisteren, namelijk tijdens de nachtuitzending, was ik in een melige bui en vroeg ik of dames de foto's wilden sturen in badpak voor een badpakverkiezing. KR Miss, KR One.
1: Ja, nou, het ziet er goed uit.
0: We hebben 4 inzendingen gehad. Dat is niet veel, maar toch.
1: Maar toch, ja, toch leuk dat ze wat sturen naar ons, toch?
0: Dus hoe beoordeel jij Maaike in een rood badpak?
1: Nou, ik geef haar toch wel een 8 om te beginnen. Ja, de rondingen zien er allemaal op zijn plek.
0: Ja, jij wil rondingen op de juiste plek? Ja, ben ik ook voor rondingen. En ik ben ook voor muziek zoals deze.

0: Fijn dat je luistert naar Kennemer Radio 1. Dit is Atje.
1: You can't touch this.

0: Ik vind het wel een beetje zielig eigenlijk. We hebben prikkeldraad rond de bunker gespannen tegen de kijkers. En daar hangen nu allemaal stukken kledingstuk aan.
1: Ja, dat is allemaal... ik vroeg me al af, hoe kan dat nou? Maar ja, nu snap ik het. Dan klimmen ze eroverheen en dan trekken ze een winkelhaak in die broek. Of jurk of wat dan ook. En dan op die manier ziet het er toch ook wel weer een beetje feestelijk uit, toch? Al die lapjes stof aan de prikkeldraad.
0: Het wordt een beetje feestelijk rond de uitzendbunker hier in de Kennemerduinen.
1: U kunt het allemaal terugzien via de webcam en als u maar lang genoeg kijkt, dan ziet u vanzelf van alles voorbij komen. En ook wel leuke stelletjes in de duin die hier in een duinpannetje liggen.
0: Ja, ik zag een laatste paar. Ja, die blonde.
1: Ja.
0: Ja, die hadden niks in de gaten.
1: En die camera die draait af en toe in de rondte en dan kijkt hij weer eventjes op het strand.
0: Ja, jij zoomt hem af en toe in. Op die stelletjes valt me op. Dat vind ik ook wel een beetje bijzonder eigenlijk.
1: Ja, om te kijken of ze op Kennemer Radio 1 hebben afgestemd.
0: Ja, uiteraard.
1: Want ja, ze komen ook met transistorradio's natuurlijk.
0: Kijk en luister onderzoek, luisteraar. Ja, goed zo. ik dacht van, nou die jongen heeft ooit gynaecoloog willen worden of zo. Toen ik laatst zag.
1: Dat is veel wat anders, ja.
0: Ja, jij bediende hem, dus dan snap ik het wel. Het is dokter Ruud.
1: Nou, ik heb vroeger wel doktertje gespeeld.
0: Ja, ik ook wel, ja.
1: Ja, heb jij dat ook gedaan?
0: Oh ja, ja. Oh, ja. Ik kan er wel over uitweiden, maar...
1: Ik moest altijd kijken of er een zere arm hadden of zo. En dan ging ik een Mirtellaatje eromheen leggen en dat soort dingen.
0: Ja, nee, bij mij waren het meer ook andere lichaamsdelen die ik goed onderzocht, luisteraars.
1: Tenen?
0: Nee, ik ben nooit zo'n tenentype geweest. Oh. Nee, ik had, mijn vriendin hadden meestal wel tenen.
1: Of, dat wel. Misschien hoofdluis zoeken.
0: Ja, nee, dat, ja. Oh, dat kunnen we wel weer eens invoeren. Want volgens mij heeft Boy Bensdorp, die loopt zo, wat loop je te krabben, man?
1: Ja, daar hebben we de foto van op de website gezet. En, van Boy. Je kunt het zien, luisteraars, een hartstikke leuke foto van Boy.
0: Wist je dat Boy Bensdorp, dat is geen geintje trouwens, dat hij een grote mast op zijn arm heeft getatoeëerd, een uitzendmast?
1: Ja.
0: Ja, serieus.
1: Dan steekt hij er ook uit, onderuit.
0: Nee, het is gewoon een getatoeëerde mast.
1: Ja. Oh, getatoeëerd.
0: Hij is helemaal radio freak, ja. Wij nemen ook alleen maar freaks aan. Dat hoor je wel aan deze plaat.

0: luisteraars. We hebben weer een mail gekregen van Marta. En Marta, die komt oorspronkelijk uit Spanje. Nou, dat is leuk. Marta. Jij spreekt toch een paar woordjes Spaans?
1: Ja, dat wel. Maar Marta is gewoon Marta, hoor.
0: Ja, maar zeg eens even wat leuks tegen Marta. Ze is oorspronkelijk uit Spanje.
1: Hola, Marta. ¿Cómo te llamas?
0: Ja, goed zo. Ik begreep er niks van, maar trek je sexy pyjama aan, zei hij, geloof ik.
1: Nee, ik zei van hoe heet je?
0: Oh, nou, het zal wel.
1: Achternaam dan, maar het zal wel weer González wezen of zo. Want ze heet toch allemaal González daar, toch?
0: Ja, ze heet allemaal González. Ik zit vaak in de tuin en dan heb ik jullie op, want wij hebben wifi in de tuin. En dan kan ik hem prima horen op mijn smartphone. Ik wil dan bij deze ook de groeten doen aan mijn buren, die hem dan ook vaak op hebben, of althans horen. En mijn buurvrouw heet Kirsten en die woont daar samen met Gillis. Nou, prima. Nou, voor hun zou ik dan dit plaatje willen aanvragen. En sorry voor de overlast, maar jullie luisteren zelf ook altijd. Haha, goed zo. Maar dat is wel een beetje een raar plaatje. Gaan we hem draaien of niet?
1: Ja, zet hem maar op.

0: Heb jij wat met Rinske?
1: Nou ja, Rinske schrijft altijd, is een regelmatige luisteraar die steeds een berichtje stuurt aan ons. Ja, ze woont in Aalsmeer.
0: Maar die stuurt steeds e-mails ter attentie van Ruud van Heemskerk.
1: Ja, vind ik toch wel leuk.
0: Dat komt vast door dat jij af en toe in jouw zwembroek voor de webcam loopt.
1: Dat zal het zijn.
0: Daar worden die meisjes helemaal wild van.
1: Ja, ik zelf eigenlijk ook wel.
0: Ja, zie je, ik wist het. Hij loopt daar niet voor niets. Ik draai gauw weer wat muziek, want we moeten dit eens uit laten zoeken door de...
1: Door de feestcommissie.

0: Lekkere muziek op KR1, hier in de bunker in Holland. Wij hebben het hier, luisteraars, over zwembroekjes, dus ga er maar lekker mee door, Ruud.
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben. Nu ben ik op zoek naar een gifgroen t-shirtje, die Michael van Gerwen ook altijd draagt.
0: Ja.
1: Maar die ken jij niet, toch?
0: Michael van Gerwen, dat is vast een darter.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik heb die naam wel eens horen vallen.
1: Ja, door mij.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben.
0: Ja, maar ja, het nadeel is al die joelende kroepjes die we dan hier krijgen. En dat is wel eens een nadeel natuurlijk, hè?

0: Zo, daar zijn we weer even. Hier rechtstreeks contact met de bunker. En je hoorde net wat fijne muziek. We hebben nog veel meer fijne muziek hier bij KR1 Wereldradio. En we hebben hier ook Thea. En Thea komt af en toe even helpen. Zij heeft haar roots in Amsterdam. En daar zijn ook erg veel fans van KR1 Wereldradio. Hij staat ook aan op het Waterlooplein bijvoorbeeld. En daar komt Thea ook regelmatig. Maar je mag nu even wat zeggen. Je mag, ja, serieus. Nee, bij die microfoon. Nu, ja.
1: Kijk, soms heb je van die mensen, weet je wel. Ja, soms heb je van die mensen, weet je wel. Daar kan geen lach en geen traan vanaf. Ik vind er niet zo fijn aan. Kom, laat jezelf lekker gaan, weet je.

0: KR1 is back.
1: Oh ja, vindt u het helemaal niet erg, hè?
2: Wat vind ik niet erg?
1: Dat de bus er nog niet is, hè? Al kwam de bus nooit, hè? Want er valt hier genoeg te zien.
2: Ja, hè? ja.
1: Maar eens opzij kijken. Kijk eens opzij. Kijk.
2: Oh ja, ja. Was me nog niet zo opgevallen.
1: Nee. Oh nee?
2: Oh. Ja, de reclame wordt steeds explicieter.
1: Explicieter, ja. Ja,
2: explicieter, ja.
1: Maar dit is een gewone bustersauto, hè?
2: Ja.
1: Dit is geen poezebra, hè?
2: Ach.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Zit jouw telefoon weer te storen? Volgens mij hoor je telefoon weer te storen. Nee. De vorige keer gooide ik hem de bunker uit, hè? Dat weet je toch?
1: Oh, ja.
0: Door dat raampje. Ja, dat is uitgezonden. Ja.
1: Nou, ik kan het niet meer terugpakken hoor.
0: Nico, draai maar weer wat muziek.

0: Jij zat gisteren op zo'n oeros, althans dat probeerde jij, boy. Hoe dat zo?
1: Nou, het heeft niet lang geduurd.
0: Dat heeft niet lang geduurd?
1: Nee.
0: We hebben wel gelachen hier in de bunker.
1: Oh.
0: Want,
1: is het gefilmd?
0: Het is gefilmd door Nico Stegeman. Die had in zijn fietstas.
1: Oh, leeft die ook nog, die man?
0: Ja, ja dan moet je niet. Hij luistert altijd. Je moet niet te veel over hem zeggen. Dan,
1: ja, ik ken er niet echt tegen.
0: We hebben weer een boze e-mail.
2: Ja, of je graag gaat in je koffie.
1: Ja, die waardeert niet zoveel, hè?
0: Maar goed, weer gauw wat muziek draaien.
1: Oké.
0: Toch, Ruud, zet eens wat op.
2: Ik kan niks opzetten. Ik kan alleen een knop indrukken.
0: Ja, dan druk je
1: de knop in.
2: Oké, komt-ie.

0: KR1.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
2: Zenders? Wat voor zenders?
1: Nou, gewoon zenders.
2: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
1: Nepzenders?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Nou, doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.

Amerikaanse buurman. Ik heb een hele toffe buurman, ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, buurman, wat mag oud, je toch begrijpen? Wie is dat? Ik zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, daar komt het van, joh. Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om half.

0: mijn Spaanse buurman. Ik heb een hele toffe buurman, ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, buurman, wat mag je toch begrijpen? Wie is dat? Ik zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, hola, kom maar staan, van jou. Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om 8:30, dan belt hij aan. Ding dong. Ik lief dat. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is 7:30 in de morgen, wat wil je? Ja, ik heb het gekregen voor de gemeente, voor aan een brief. Maar ik wil even staan voor de brief. Ik zeg, even wacht, ik verstond alleen maar brief. Ik heb het gekregen voor de gemeente Amsterdam een brief. Maar ik begrijp niet wat staat voor de brief. Ik zeg, Antonio, om 9:00 gaan ze open. Bel ze even, dan komt het allemaal goed. Oh, ik ga bellen voor de gemeente. Goed, bedankt voor de tip. Hij belt ook naar de gemeente. Gemeente Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Antonio ter Banca de Bici. Ik wou graag vragen voor de hoersubsidie. Pardon? Ja, ik vraag voor de hoersubsidie. U vraagt subsidie aan voor de hoer? Ja, dat klopt, voor de hoer, ja. En mag ik vragen waarom? Waarom, waarom, waarom? De hoer is door! Meneer Antonio, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen om naar de hoeren te gaan. Ja, waarom niet? Mijn boerenman hebben hoersubsidie, andere boeren, iedereen hebben hoersubsidie. Ze moeten een beetje meegaan en hij zei ook tegen mij, buurman, ga een keer met me mee naar Spanje. Hij zei, jij gaat voor mij naar Spanje, ik laat je zien, de gastvrijheid uit van Spanje is allemaal gezellig. Ik zeg, let's go.
1: Panamer met Ruth Van Hemsker. Tú escuchas a Kenemer Radio 1.
2: Que esto a mí no me sale.

Oh yeah, fijn dat je nog steeds luistert hier en we gaan gewoon lekker door. Er zijn hier allemaal mensen bezig om al jouw verzoekplaten bij elkaar te scharrelen en we draaien ze. We draaien alles wat jij wil horen. Een hele bijzondere muziekmix. Heb je ooit zo'n station gehoord? Geniet ervan, zet hem lekker hard. Wij gaan gewoon lekker door, wat er ook gebeurt. Wij zijn echte idealisten en wij willen gewoon het beste voor jou. Dat is wat wij willen en ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet ervan en geniet ervan.

0: Ruud van Heemskerk en Bart Steeman hier in de studio met de trio-presentatie. En Boy Bensdorp, die is gisteren...
1: Zijn we aan het trio, hè?
0: De microfoon beweegt uit zichzelf, luisteraars. Dat is heel bijzonder hier. Dat zijn de geesten in de bunker hier. Ja, er gebeuren rare dingen.

0: Maar Radio 1 zet de muziek weer op de kaart.
1: Ja?
0: Ja, is dat waar?
1: Geen idee. De kaart. Hebben wij, we hebben geen eens een kaart. We hebben geen eens een menu.
0: Een wereldkaart.
1: Oh ja, we hebben een wereldkaart, ja.
0: Kennen maar Radio 1 zet de muziek weer op de wereldkaart.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar zeg dat nog eens, dan zet ik even deze machine aan.
0: Kennen maar Radio 1 zet de muziek weer op de kaart.

0: Camping Hogeboom uit de Loosdrechtse plassen. Die zit op een boot. Die heeft zijn mobiele radio aangesloten op zijn interne radio.
1: Wat een goede tip zeg.
0: Ja, voor op de boot. Ja. Dus we zijn ook op het water te beluisteren.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig.
1: Ja, grappig. Het is nogmaals omdat hij geen hoge golf heet. Want dan...
0: Die meertjes tussen de Loosdrechtse plassen zijn toch niet zo groot, hè?
1: Nee, dat valt reuze mee natuurlijk. En hij is dus eigenlijk een soort radiopiraat met die boot natuurlijk. Ook al zint hij niet, hij luistert. Een luisterpiraan.
0: Nou, grappig. Ja, goed idee.
1: Het is leuk om zo eens wat van de luisteraars te horen. En verbazingwekkend hoe populair wij zijn, zeg. Dat ze zelfs op een boot luisteren. Wat wilde hij eigenlijk? Hij stuurde wat op. Wilde hij wat horen of zo?
0: Ja, hij wou ook even een plaatje horen van David Bowie. Die ga ik even zoeken in het archief.
1: Ja, dat moet je zeker doen, want dat is leuk. Dus dat komt er later nog aan. Goed zo. Nou, hij gaat zoeken voor je. Ik draai het nu even dit.
2: info@kennemerradio1.nl. Mail ons.

0: luisteraars, we zitten hier te vergaderen en ik doe even stiekem de microfoon open terwijl we aan het vergaderen zijn.
1: Bart, we hebben weer nieuwe kaarten nodig voor de roadshow.
0: Kaarten nodig?
1: Ja, met die bunker en een zwarte vlag staat er bovenop, weet je wel.
0: Oh ja, ja. Wou je dat we dan ook weer, ja, die andere foto op de kaart is en zijn nog oud natuurlijk.
1: Misschien dat er een drukker, een luisteraar, een drukker...
0: We hadden er 20.000 laten drukken, we hebben er nog 3.000 over. Ja, wel een beetje zonder, hè? Ja, zonder van het geld.
1: Maar ja, als je op de markt staat, je weet het, het vliegt er doorheen.
0: Ja, oké. Okay. Als jij een foto neemt, dan gaan we naar die drukker zometeen.
1: Ja, een nieuwe foto.
0: Nieuwe drukken.
1: Ja, een nieuwe foto.
0: Moet ik wel een bonnetje inleveren bij de directie.
1: Maar moeten we niet de DJ's eigenlijk ook op de bunker staan als die foto genomen wordt van de bunker? En dan,
0: ja, ze zijn er niet allemaal nu.
1: Nee, nu niet.
0: Nee.
1: Nou ja, goed.

iets heel moois nu. Dit is Kennemer Radio 1. Speciaal voor u. Met Boy Bensdorp. Ik zou zeggen, luister lekker mee naar dit prachtige nummer.

Kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie. Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

Wereldradio.

0: Hi, mijn naam is Ivo. Nee, dat moet ik even anders zeggen. Het is zo'n mooie mail. Hi, mijn naam is Ivo. Misschien klinkt Ivo wel niet zo. Ivo stuurt een e-mail. Hi, mijn naam is Ivo. Stuur de volgende keer gewoon een mp3'tje mee, Ivo, met jouw stem. Maar goed, mijn naam is Ivo. Hi, mijn naam is Ivo. Wil je deze plaat voor me draaien? Ik luister nu. En hij heeft hem een kwartier geleden gestuurd. Nou, dan luistert hij nu niet meer. Dan hoef hem nu ook niet meer te draaien.
1: Nou, dat is wat.
0: Nou, we draaien hem toch. Hier komt hij, toch?

Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja.

Ja, ben je er nog? Goed zo, wij zijn er ook. En onze gigantische platencollectie is er ook voor jou. En onze vrolijkheid. En we hebben een speciale cowboy kreet. Ga je gang, zou ik zeggen. Yeehaw! Oké, dankjewel. Muziek nu.

Ja hoor, wij zijn er weer, wij zijn er nog, hallo mensen. Hallo, hallo, test, test. Wij zijn er nog steeds. En wij hopen dat jij daar blij van wordt. En daarom draaien wij nu. Oh, speciaal voor jou. Dat moet ik even. Speciaal voor jou. Deze plaat.

0: Een mededeling van onze Kennemer Radio 1 adverteerder volgt zo dadelijk. Hij betaalt in shawarma.
1: Hallo, goedemorgen, heer Pizza Ria Sharma. Ali Ben Handvat.
0: Ja, hallo.
1: Begin de dag met Sharma. Jij begint dag met shish kebab. Als jij begint shawarma of shish kebab, ik denk jij schijt de hele dag.
0: Mimo, hè?
1: Ja, zeker, als jij schijt de hele dag. En troffel, begin dag met Ali shawarma.
0: Hij brengt straks weer een broodje langs.
1: Begin dag met Ali shish kebab.
0: Als we dit uitzenden.
1: Als jij het heel dag shawarma hebt en shish kebab, ja, schijt de hele dag. Als een beetje pech, jij echt
0: schijt
1: heel de dag. Van dun.
0: Yeehaw.

0: eens een keer in België. En dat was de... Nou, bij een station werkte ik in Oudenaarde. Op een berg. En daar sliep ik dan toen ik daar eens heen ging. Want ik stuurde altijd bandjes op vroeger.
1: De bruine Panotti ging naar België.
0: Ja.
1: Voor de Belgische bonbons natuurlijk.
0: Ja, zo is.
1: Vandaar de bruine kleur.
0: Ja.
1: Hartstikke bruin. En toen...
0: Nou, anyway, toen kwam daar zo'n travestiet aan. En ik was er niet op voorbereid, want we gingen stappen. En ze gingen allemaal naar dat café. En toen bleek dat ditje ineens een hele jolige man in de jurk... met man in de auto met een jurk aan. En dat is raar, snap je? En dan vraag je stiekem, ik was toen of wat... Doet hij dat altijd zo? Ja, ja, dat doe je elke dag. Oeps. Ik dacht dat het carnaval was of zo, weet je wel. Dus ik maakte een geintje. Wat heb jij nou aan? Dan moet je mee uitkijken. Je hebt mannen die gewoon elke dag in een jurk lopen, ja.
1: En toen?
0: nou ja, als je het echt wil weten, maar daar kreeg ik sterrenlures van. Ik was daar dus DJ rond spitsuur en ik stuurde bandjes op. Maar ik wilde het wel eens live meemaken, dus ik ging daar naartoe. Samen met Marcel Oud, die nou in Velsen Noord dat station heeft.
1: Oh ja.
0: Radio Plus, hoe heet dat? En toen kwam ik daar binnen en toen riepen ze om die disjockey van... Luisteraars, Bart Steenman is hier binnen. En toen in Nederland ben je gewoon een disjockey. En dan hebben ze weinig respect voor je. Je wordt nog net niet de put ingetrapt. Het is zo, nou ja, goed. Nou ja, oké, okay, je bent een beetje bekend, maar daar ben je een held.
1: Oh, vandaar,
0: serieus.
1: Vandaar dat we trouwens zo lekker vorige week. Ze hadden me weer te pakken in de vieze put.
0: Ja, ja, ja. Zo is het. En het kwamen er tientallen mensen naar me toe. En Bart Steenman, ik luister elke dag naar je. En dit en dat. En mag ik je een hand geven?
1: Nou,
0: ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Ja, serieus.
1: Elke dag.
0: Ik kreeg er sterallures van. Dus de Belgen zijn, als je echt leuk een held wil worden als DJ, dan moet je naar België gaan.
1: Ja?
0: Dat wil ik maar wel even zeggen. Ja, de Belgen zijn meer respect voor DJ's. Ondanks dat... Draaien wij nu toch een lekker plaatje voor jou. Luisteraar. Hi there. Hiha.

0: Zo, dat was een lekker muziekje. We staan hier nog steeds in de catacomben van de bunker, waar we dus live presenteren. Waarom presenteren wij hier eigenlijk? Het is niet comfortabel.
1: Ja, het is gewoon zo gegroeid, hè. We zijn toen voor de grap hier in gaan zitten toen de tijd. Omdat we een plek nodig hadden voor de studio.
0: Ja. Ja, maar nu zitten wij dus in een ruimte die nooit is omgebouwd. Wat gewoon een muf hol is onder de uitzendruimte.
1: Maar het heeft ook wel wat natuurlijk.
0: Nou, vind je? Ik vind het, volgens mij is het niet gezond hier. Het is hier koud en muf en vochtig.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1. World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Holland.

0: Zou ik het dus anders willen doen?
1: Nee.
0: Zie je wel, eigenwijze mensen altijd. Maar zou ik het dus anders willen doen?
1: Ja.
0: Weer een eigenwijze mens. Tussen ja en nee. Dat is de grens van Kennemer Radio 1.
2: 1, 2, 3, 4.

0: plaatje van Corianne. Voor wie?
1: Ik heb geen idee.
0: Wat staat daar voor je op het scherm?
1: Ik heb mijn leesbril niet bij me.
0: Man, een leesbril. Hoe oud ben je? 28? Wil je al een leesbril?
1: Ja, het is zo klein geschreven. Dat, god, ik mag van een loepen.
0: Ja, dat is waar. Bij. Nou, je zit er ook 2 meter vandaan. Corianne vraagt een plaat aan voor haar vriend. En haar vriend die is gezegend met de naam... Even kijken, wat staat er nou? Erik, ja, nou, voor Erik dus, deze plaat die jij op gaat zetten.
1: Oké, okay, hij doet het niet.
0: Nee, je moet hem ook opzetten, oh. Erbovenop.
1: Oh, zo.
0: Ja, nee, niet te hard, dat is allemaal nieuw.
1: Oh.
0: Ja, dat mag wel. Knoppenstuk. Ja, moet je ook nog een hamer geven?
1: Kadoom.
0: Reality show.

0: Headset Bunker World Radio, de nieuwe wereldomroep KR1. En u luistert nu massaal met bijna 100.000. We kunnen het zien op de statistieken. Het gaat zo makkelijk, nu met internet. Maar vroeger ging dat heel anders. Om dit op te richten hebben wij heel wat doorstaan.
1: Ja, deuren werden ingebeukt, met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's, live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem. Ja. Werd dat gedaan, toch?
2: Ja, dat was onze andere Ruud. En de technici natuurlijk. Die zorgden ervoor dus dat die straalverbindingen altijd mooi strak tot verbinding kwam. En ja, dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met de verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
2: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen. En dan werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan, op die manier ging dat dan.
1: En dat werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt, dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Ja, er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook wel 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
2: Ja, ze moesten natuurlijk wel even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En wat soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekte wel eens wat.
1: Ja.
2: En dat moet toch gerepareerd worden. En dan, ja, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
2: En ja, zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 man uur of zo. Dat is echt veel meer werk als men denkt. Ook ja, bij elkaar.
2: Ja, wij mogen het aan elkaar praten. Maar ja, al die dingetjes eromheen, dat moet ook. Het is toch een teamverband.
0: Ja, zo is dat. En vanuit dit teamverband gaan we weer een mooi nummer voor jou draaien.

Mijn naam is Nico Stegeman en ik zit weer achter de knoppen hier bij Kennen Radio 1 KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie. Waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1. Want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten. En deze plaats is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: nieuwe aflevering van
1: Dit is de tijd voor de scanner.
0: 4101, kunt u even rijden naar de illegale zendestraat nummer 12? Er is hier een melding binnengekomen van geluidsoverlast.
2: Nou, dat komt mooi uit, want er staat toevallig voor.
0: Nou, dat is goed, 4101, dan kunt u gelijk even aan de deur gaan.
2: Kunnen we weer ons verzoekje niet horen wat we aan hebben gevraagd bij de sessie? Van dit door zo'n circus. Zet jij de radio uit de stopcase?
0: Van de circus, koop eens, nou kom maar.
2: Even kijken, we hebben zo'n gebel. Kom eens aan de raam. Hallo mevrouw, u hebt gebeld?
3: Ja, ik word helemaal gek van die. Volgens mij zijn het de 6 bandieten hier een paar deuren verder. Een geluidsoverlast, een persoonlijke lui, en ik weet het helemaal niet.
2: Mevrouw, vindt u dat ook niet stellen dat u een beetje overdrijft?
3: Nee, want ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Mevrouw zegt?
3: Ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Ik zeg, mevrouw zegt?
3: Ik moet.
2: God, die patroon.
0: In het 1401 voor Twente over. Twente, het probleem van de geluidsoverlast is opgelost. U zult geen telefoontje meer krijgen. 4101, dat is...
4: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuilen.

valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water.

0: zuidwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

Ja, ben je er nog een beetje? Heerlijk, wat een vrolijk radiostation. En wat fijn. We hebben fijne muziek voor jou. Een hele stapel. Nee hoor, het zit allemaal in de computer tegenwoordig. Maar we hebben ook nog plaatjes die je op een grammofoon legt. Ja, het is, je houdt het niet voor mogelijk. Wij hebben alles hier. Zelfs cd's uit het jaar 0. In elk geval, luister.

0: Ik was laatst, hoe heet het, in Argentinië. En toen had ik hem ook aangezet. En ja, ik kan gewoon steenhard ontvangen. Ja, het is een super radiostation.
1: Ja, ja, ja, dat is ongelooflijk. Wereldwijd. Hoe ze het voor elkaar krijgen met die zenders? Geen idee.
0: Ken hem Radio 1. Worldwide.

0: Op dit moment even met ons live radio staan we bovenop de berg. Vanuit deze top kun je toch ook ver kijken. Maar het gaat toch niet boven onze webcam, hè? Dus,
1: nee, als ik op de bunker sta heb ik eigenlijk een minstens even mooi uitzicht. Maar we zien hier een deel van onze luisteraars. Op de hele wereld hebben wij dus duizenden luisteraars. Het loopt inmiddels in de tienduizenden. Dat komt vanwege speciale advertentiemethodes, hè?
0: Ja.
1: Er staan op een heleboel sites, klikken mensen aan. Tienduizenden luisteraars, meer dan ooit.
2: En voor 10 mensen draaien we nu deze plaat.

0: Hier volgt een mededeling van de programmaleider van Kennemer Radio 1.
1: Even dit kunnen jullie de hele dag niet alleen!
2: Kan het je hoofd uit!
3: Kom op, hé!

Dat was fijne muziek. En we hebben nog veel meer fijne muziek. Helemaal voor jou, geselecteerd. Dus wat ga je doen? Je gaat hem lekker beluisteren. Luister maar.

0: in Spanje. Toen gingen we daar met het promotieteam, gingen we daar posters uitdelen op het strand.
1: Wat een toestand. Ja, de mensen snapten er niet allemaal wat van. De Nederlanders kenden het wel.
0: Ja, toen gingen we s'avonds op het strand, zaten we lekker met een borreltje. En toen hadden ze onze voice recorder.
1: Nou, ja, hadden ze gejat.
0: Nou, ontvreemd zeg ik altijd, maar... Nou,
1: we waren natuurlijk bezig met heftige discussies met de Spaanse dames, zullen we maar zeggen. En toen lag dat ding op een stoel. Mocht er iemand luisteren die onze voice recorder destijds heeft gestolen, dat heeft toch afgelopen 30 jaar veel leuke jingles gescheeld. Dat is wel jammer geweest, hè?
0: Zeg het maar even in het Spaans, want misschien is het een Spanjaard geweest.
1: Ja, zeg, buenos dias. Dat is het ongeveer.
0: Dat lijkt een beetje van, nou, bedankt.
1: Buenos noches was het destijds, ja. Gracias.

Kennemer Radio 1, daar luister je nog naar. En het is hier gezellig in de studio. Ik hoop dat het bij jou ook leuk is. Zet hem vooral lekker hard, dan wordt je dag vrolijk.

0: Ik heb hier trouwens ook een e-mail. Het komt van de Pius X College.
1: Ja, dat is een sekscollege, hè?
0: Nou, dat X, weet ik niet, maar...
1: Pius staat altijd voor seks.
0: En ze hebben dan Kennemer Radio 1 hebben ze aan in de aula. En tijdens de lunch hebben ze dan KR1 aanstaan. En ze vinden het altijd wel leuk. En ze gaan dat ook nu regelmatig voorzetten. Dus nou, het is toch leuk dat er toch nog iemand naar ons luistert, toch?
1: Ja, dat is onze luisteraar. Want wij hebben al 10 minuten geen e-mail gekregen. Dus dan draaien we maar wat voor haar, hè?
2: Ja.

0: was een lekker plaatje. Ruud met een zout te moeten afkondigen.
1: Hoezo lekker? Heb je hem opgegeten of zo?
0: Nee. Dat kunnen we wel eens doen. Lekker.
2: Dat heb ik al eens geprobeerd toen ik erg honger had en geen geld had, weet je wel. Ja, zo'n singeltje opeten, weet je wel.
1: Ja, dat deden ze, altijd destijds. Ja. Van ouwelpapier hadden ze toen een plaatje gemaakt.
2: Ja.
1: En toen hadden we meegenomen naar de studio.
2: Ja, die kon je echt opeten.
1: Ja, maar Bart die was er snel bij.
2: Ik ga liever naar de kerk en ga liever een hostie.
1: Een hostie?
2: Ja, dat is ook ouwel.
1: Oh, ik dacht een tosti.
2: Nou, ja, die hebben ze daar nog niet.
0: We gaan weer wat muziek draaien.

0: Muziek is afgelopen, wat zeg je?
1: Nou, het is allemaal wel warm te stoken, toch? Als er maar een andere pijp is, omdat die rook even weg kan.
2: On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1, world radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse bunker.

0: Yay!
1: Oh no!
2: It's on political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
3: Ja, ik vind trouwens ook wel dat het hier stinkt naar rotte vis. Want Ruud Kastikum is hier gisteren bij zich geweest.
4: Zeg, oké, hij staat niet 3 keer per dag onder de douche. Maar om nou te zeggen dat hij stinkt naar rotte vis.
3: Nee, ik bedoel, ja, we zijn hier toch vlak bij de haven.
4: Oh, bedoel je dat?
3: En hij heeft vis gaan laten halen door een van die meisjes van het promotieteam.
4: Ja, door dat viswijf.
3: Ja, ja. Maar dan ligt allemaal nog van die oude, van die graten troepen. Dat begint toch wel een beetje te...
4: Oh ja, daar... Ja, op die tafel.
3: Ja, joh.
4: Ah.
3: Vieze bende.
4: Kastriekum, dan moet je even opruimen, hoor.
3: Ja.
4: Als je luistert, en dat doet hij, laten we het liggen uit een soort...
3: Maar vorige keer was het met vla. Had hij een pak vla laten vallen.
4: Het is wel een beetje een toestand met die Kastriekum. Weet je wat? Wij pakken die graten even bij elkaar. En die stoppen we...
3: stuur het daar hem op.
4: Nee.
3: In een envelop. En een briefje erbij.
4: Ja, ik leg het in zijn postvakje. Ik leg hem in zijn postvakje. Ik ga het meteen even. In zijn postvakje. Gooi het er even in. Zo. Ja.
3: Weet je wat we
4: het ligt erin.

Oké, tot ziens. Mimo, hè? Mimo. Ja, dat is onze groet hier in de bunker van Kennemer Radio 1. Als er iemand weggaat, dan zeggen we Mimo. Moet jij ook doen. Wat we nog meer te melden hebben... de vragen mensen wat er het komend uur wordt gedraaid. Kan je dat vertellen, Ruud? Heeft hij geen zin in? Nee, heeft hij geen zin. Er worden heel veel leuke dingen gedraaid weer. Ja, wij zijn het vrolijkste, meest beluisterde radiostation. En zo ongeveer wel, ja, het vrolijkste. Absoluut. Luister maar eens even wat we allemaal nog meer hebben. Komend uur zet hem wat harder.

0: Goed. Wij zitten in een uitzending. En dan wil jij zangles gaan geven, echt waar?
1: Ik had even eerst gedacht, even samen, allebei tegelijk. Kennen we Radio 1 samen, hè?
0: Oh, nou ja, goed dan.
1: 3, 2, 1. Kennen we Radio 1?
2: KR1, Kennen we Radio 1 is back.

0: Kijk, maar je krijgt natuurlijk wel wat we nu al hebben, dat ze achter je aanlopen te gillen, dat ze handtekeningen van je willen en dergelijke. Dat wordt dan nog veel erger, hè?
1: Nou ja.
0: Je hebt toch van die stalkers, heb jij?
1: Ik heb er wel eens twee gehad, ja.
0: Ja.
1: Die bleven me wel constant volgen om te kijken waar ik naartoe ging.
0: Dat maar, bedoel ik.
1: Nou ja, zoals je weet hebben we een geheim pad naar de bijbunker.
0: Ja.
1: En dan verdwijnen we toch onder de grond.
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Alhoewel, ik heb wel eens met die bijbunker, ben ik wel eens met mensen heen gegaan. Dus.
1: Maar goed, het was gewoon een rondleiding om te laten zien de buitenkant. Ze weten niet van ons ondergrondse gangenstelsel, toch?
0: Nou, Bloem de Weren heb ik wel het gangenstelsel laten zien.
1: Oh ja? Is er iets gebeurd?
0: Nou, ik zei... ja, dat moet je niet doorvertellen, hoor. Ik hoop ook dat de microfoon dicht staat. Ik zei... heb jij wel eens het gangenstelsel gezien? Ze zei nee, nou, het was 's avonds, het was al donker. Ik pak mijn zaklantaarn en ik heb haar het... Toen zei ze, oké, als jij het onderaardse gangenstelsel laat zien, dan laat ik mijn grotje zien.
1: Oh ja? Dan had ze zeker dat strakke t-shirt aan.
0: Ja, nee, dat moet ik niet ook, maar dat moet je niet doorvertellen. Dat moet je niet doorvertellen. Dat moet je ook nooit in de uitzending zeggen, zoiets. Hè?

0: Right, dat was een lekker plaatje hier bij Kennemer Radio 1. En we zijn in een romantische bui. Want voor ons wordt er een complete striptease uitgevoerd. Een compleet blote dame loopt daar in de Kennemerduinen met flinke uiers en vierpoten. En hoe heet dat soort?
1: Een os.
0: Een os. Dus ja, wij zijn helemaal in een romantische bui, luisteraars.

0: KRN.
1: Internet, radio, met muziek waar jij op wacht. Met veel lol en pret op het internet.
0: KRN.
1: Internet, radio.
2: Volle vaart.

0: Jan Willem heeft gemaild. Alweer trouwens. Hij mailde van de week ook al, Ruud.
1: Jeetje, man. Die gozer blijft aan de gang.
0: Ja. Was trouwens een lekker plaatje net. Die was trouwens voor Janita, die hier van net. En deze is dus voor Jan Willem, die al maar geworden voor zijn vriendin.

Dag Hidden, spreek je met broer Harm, hè? Lekker jongens, klinkt goed hè, Hollandse muziek. Hahaha, potje bier erbij, ik heb de frituurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

0: We zijn weer in de uitzending. Het is ook ongelooflijk. De Nederlandse Wereldomroep staat ook op Wikipedia trouwens. Las ik, wat hebben ze uitgezocht. Dat wij ons succes te danken hebben aan het verdwijnen van de Wereldomroep. De Wereldomroep is afgeschaft. Die zendt alleen nog propaganda uit in China, geloof ik. Maar voor de toeristen is er geen Wereldomroep meer. In Benidorm kan je dus niet meer naar de Wereldomroep luisteren.
1: Nee, dat deden we toen, weet je nog. Ja,
0: ja, en ze willen toch wat Hollands horen. Dus die luisteren massaal naar KR1 natuurlijk.
1: Ik heb toen de tijd, toen we daar op die berg waren, ben ik weer terug geweest. Met de vlag.
0: Ja, met de KR1 vlag. Ja. In Benidorm.
1: Ja, we hebben foto's gemaakt. Het voelde weer helemaal zoals toen de laatste keer.
0: Staan ze op de site? Heb je ze aan de site master gegeven?
1: Wat bedoel je, de voetsporen?
0: Nee, de foto's.
1: Oh, de foto's.
0: Van de reunieën in Spanje, in Benidorm.
1: En nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Want ze moeten eerst even een beetje geretoucheerd worden. Want ja, ik was in een dronken bui.
0: Ja.
1: En toen zat ik met mijn vinger aan de lens. En toen zaten er allemaal spikkeltjes op. Dus dat wordt even weggepoetst, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Gefotoshopt. Ja. Zoals ze dat mooi heten.
0: Ja, Ruud wordt gefotoshopt. U vraagt, wij draaien. Je stuurt gewoon een e-mail of via de chat wat jij wil horen. En dat hoor je dan in de loop van de dag. Zoals deze. Druk jij hem even in, Ruud?

0: Oké, dat was fijn.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg dat was fijn, burgemeester.
1: Ja, mag ik even praten?
0: Nee, u mag niet praten, want wij gaan muziek draaien. Luister hier eens naar.

0: u eventueel klachten mocht hebben. U kent ons adres, of u kent het ook niet, ik zal het nog even noemen.
1: info@kennemerradio1.nl.
0: Het adres van Kennemer Radio 1.

0: Oké, okay. En wat heerlijke muziek was dat, zeg.
1: Ja, het was wel een gezellig plaatje. Ik heb hier nog zo eentje, daar komt hij aan. Goed, Keizer Sunset.

0: Ja, we moeten ook plaatjes af en aankondigen natuurlijk. Maar we zitten natuurlijk in presenteren. Dus dan is dit dus zo'n moment dat wij nu moeten zeggen dat het een leuk plaatje was. Ja, daarvoor zitten we hier. En dat er nu weer een leuk plaatje komt. Toch? Dat is de reden van ons bestaan.
1: Oké, we gaan even een plaat draaien. Druk maar even op die knop, Bart.
0: Nee, daar gaat helemaal niks draaien, man.
1: Nou ja, dat elektronische metertje draait toch in de rondte?
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan even een plaat draaien en de plaat poetsen. En in elk geval hoort u muziek als ik hierop druk. Ja, mag ik ook even wat zeggen? Namens mijzelf, de burgemeester, wil ik u mededelen dat u eerst een zogenaamde jingle hoort. Dat is een kort, dat is het. En daarna een muzikaal werk. Dank u wel.

0: Zeg, we gaan straks even naar Otto. En Otto die heeft een boerderij hier aan de rand van de Kennemerduinen. Daar gaan wij naartoe.
1: Gaan we klei trappen.
0: Gaan we klei trappen en we gaan stieren, koeien melken, weet ik veel, wat ze allemaal voor vreemde dingen doen daar. En dat is even leuk.
1: Koeien melken?
0: Ja, ja.
1: Jezus.
0: Dat is wat hij doet, Otto.
1: Oh, ja, dan moet, voor je het weten moeten wij ook melken.
0: Hij is helemaal gek van KO1.
1: Ja?
0: Helemaal.
1: Hoe gek bedoel je?
0: Nou, gek van KO1, dat hij op de trekker heeft hij ons aanstaan en zo, dat soort gekte. Vraag me niet waarom, want dan horen ze jou de hele dag. En ik moet er niet aan denken.
1: Oké, dan.
0: Maar ja, draai maar wat leuk plaatje voor hem.
1: Oké, Otto, hier komt-ie.

Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok ben jij? Huh? Wie de fok jij? Fok wie? Huh? Wie?

0: and Duck Dunn.
1: Dumavat.

0: Ja, ja, als je dat dansen niet meer gewend bent, dan kun je plotseling behoorlijk in de reur.
1: This is the great.

0: Zo, daar zijn we weer, Ruud. We zijn er weer helemaal.
1: Gezellig.
0: Heerlijk. Ja, luisteraars, wij zijn weer helemaal terug. Dit is Kennemer Radio 1. Weer helemaal op uw luidsprekerboxjes. En naast mij zit...
1: Ruud van Heemskerk!
0: Ja, man. Dat was wat. In die tijd hebben wij Kennemer Radio 1 opgericht.
1: Ja, het was al een grandioze tijd. Het is echt iets om nooit te vergeten. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben, want ik heb het wel ontzettend gemist.
0: En de luisteraars ook. Wij hebben ontzettend veel reacties gekregen van mensen die ons ontzettend hebben gemist.
1: Nou, ontzettend.
0: Nou, maar toch wel behoorlijke reacties gekregen. En we zijn nu weer hier in vergadering bijeen, luisteraars. Wij zitten weer in de lucht. Dit is jouw Kennemer Radio 1. Yeehaw! Ja, heerlijk toch? Wij hebben een aantal leuke verhalen. Ja, zoals de keren dat we werden opgepakt. De keren dat het werd opgericht, Ruud. Jij bent onder andere in de handboeien afgevoerd.
1: Ja, dat was niet zo geweldig. Want op een gegeven moment keek ik uit het raam en stond daar een radiocontrole dienstwagen met grote draaiende antennes voor de deur.
0: Ja.
1: En toen moest ik onze zware zender moest ik optillen. Maar het was zo'n zwaar ding. Ik had eigenlijk nog een mannetje bij moeten hebben. Maar op dat moment was ik alleen. Dus ik heb hem uit het raam eruit gedonderd. Weg ermee.
0: Het was wat. Want er was ook net even een hiaat in de beveiliging. Want het station werd wel degelijk beveiligd door een aantal mensen. Maar om de een of andere reden wist de politie er doorheen te breken, geloof ik. En deuren werden ingeramd. Wij zaten destijds, zeiden wij, in de lucht in een bunker in de Egmondse Duinen. We laten het nu in het midden, waar we exact zaten, dat laten we in het midden. Maar er was wel een voordeur.
1: Ja,
0: en hoe ging dat?
1: Nou, op een gegeven moment werd er op de deur geklopt. En ik heb de deur toen niet open gedaan. En
0: waarom niet? Nee?
1: Ja, het was toch een beetje spannend, want ik wist wel wat er ging gebeuren. Op een gegeven moment ging de deurbel en bleef maar gaan en bleef maar bellen. En op een gegeven moment hoorde ik... Boah! Was het een hele zware deur. Kreeg
0: een hart.
1: Ja, ze hadden een stormram meegenomen. En toen ramden ze
0: echt waar?
1: Ja, de deur ramden ze helemaal erin. En de sponningen en zo waren helemaal gescheurd. Het hout was helemaal gebroken.
0: En waarom deden ze dat? Het was illegaal in die tijd natuurlijk. Vrije radiostations.
1: Ja.
0: We hadden een soort idealisme van lokale radio. Je moet je voorstellen, er was alleen staatsomroep. En wij waren de vrije jongens. En wij werden met hand en tand bestreden als misdadigers.
1: Ja, zo werd ik ook afgevoerd natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen ze binnen. Ze grepen me vast met twee man. En ik kwam nergens meer heen. Dus iedereen begon gelijk allemaal spullen uit de studio weg te stelen. Ja. De spullen werden gepakt. En ze namen mij ook mee in de boeien afgevoerd. En alle mensen stonden daar in die wijk waar we dan de studio hadden. Alle mensen gingen buiten de straat op om te kijken wat er aan de hand was. En heel veel foto's zijn er gemaakt.
0: Wat een toestand.
1: Ja,
0: ja, de mensen die kunnen ze ook op de site zien. We hebben een paar oude jingles opgediept en we gaan natuurlijk nog steeds lekker door. We gaan ook even een plaatje draaien, net alsof het een oude uitzending is, luisteraars. Ja, waarom niet? Je mag kiezen, Ruud, wat wil je horen? Het is allemaal uit die tijd een beetje. We hebben hier bijvoorbeeld Zondag van André Hazes. We hebben Freedom van Wham.
1: Dan laten we die Zondag maar doen, want dat is zeer toepasselijk. Want we hadden toen de tijd ook een programma van... Universe heette dat programma.
0: Ja. Oh ja, ja, ja.
1: En dat werd op zondag altijd uitgezonden. En toen hadden we zoveel luisteraars, weet je nog, met zoveel meisjes en die allemaal belden over hun horoscoop.
0: Dat kunnen we best. Dat gaan we nu weer eens even doen. Jij zat letterlijk te hijgen in de microfoon, geloof ik.
1: Mm-hmm.
0: En dan gingen we heel, heel zwoel praten.
1: Ik heb ook een rijpere stem.
0: Ja, nou, dan gaan we nu eens even... Wie hebben we aan de telefoon? Mariska. Mariska, Ruud heeft hier voor jou de horoscoop. Nou, dan ging je de horoscoop lezen. En dan zei je, wat ben je nu aan het doen?
1: Ja, dan... Maar ik had altijd veel vragen over van... veel vragen over van... Wat doe je zo al in het dagelijks leven? Hoe oud ben je? Op een gegeven moment wist ik ook welke sterrenbeeld zij had. En daar gingen we dan verder op in. Want ik wist natuurlijk van al die sterrenbeelden... wist ik precies wat die mensen deden zo'n beetje en waar ze van hielden. En daar gingen we dus verder dieper op in. Tenminste, jij wel.
0: Ja, ja. En, maar op het laatst is het een heleboel keer gebeurd. Dan zeiden we bijvoorbeeld van, waar ben je nu? En stel je voor, je ligt voor een open haard. En dan op het laatst begon ze helemaal, ja, dan raakte ze in een trance. En wat zeg je dan tegen je vriendje? En dan hoor ik dat ik heel erg van hem hou. En wat zeg je nog meer? Dat ik, nou, en dan hoorde je helemaal die ademhaling. En dat werd helemaal, nou, dat was gewoon absurd. Dat was echt een hypnose. Dat heb ik nooit meer gehoord op de radio, Ruud.
1: Nee, dat was, maar ja, goed, dat konden ook alleen wij natuurlijk doen. Want
0: blijkbaar wel, ja.
1: Het was zo saai altijd in de omgeving, hè? Maar ja. Op allerlei radiostations.
0: We gaan het zo hebben over de telefoon en over de techniek. En over allerlei andere zaken. Over de zenders. En we gaan niet in details treden natuurlijk, maar het was een geweldige organisatie. En zelfs de burgemeester hebben wij nog geïnterviewd en ook belachelijk gemaakt. Ja, zo ging het toen.

0: en waar ze van hielden. En daar gingen we dus verder dieper op in. Tenminste, jij wel.
1: Ja, ja. En, maar op het laatst is het een heleboel keer gebeurd. Dan zeiden we bijvoorbeeld van, waar ben je nu? En stel je voor, je ligt voor een open haard. En dan op het laatst begon ze helemaal, ja, dan raakte ze in een trance. En wat zeg je dan tegen je vriendje? En dan hoor ik dat ik heel erg van hem hou. En wat zeg je nog meer? Dat ik, nou, en dan hoorde je helemaal die ademhaling. En dat werd helemaal, nou, dat was gewoon absurd. Dat was echt een hypnose. Dat heb ik nooit meer gehoord op de radio, Ruud.
0: Nee, dat was, maar ja, goed, dat konden ook alleen wij natuurlijk doen. Want
1: blijkbaar wel, ja.
0: Het was zo saai altijd in de omgeving, hè? Ja. Op allerlei radiostations.
1: We gaan het zo hebben over de telefoon en over de techniek. En over allerlei andere zaken. Over de zenders. En we gaan niet in details treden natuurlijk, maar het was een geweldige organisatie. En zelfs de burgemeester hebben wij nog geïnterviewd en ook belachelijk gemaakt. Ja, zo ging het toen.

0: Dat vond hij zo leuk. En toen, toen gaf hij daar ook een taart voor. Elke zaterdag konden we een taart ophalen. En dan, ja, dan deden we dat op zondag. Gingen we die taart aansnijden. Dan kwamen alle medewerkers van Radio 1 kwamen in Studio 1.
1: Ja, want er waren echt heel veel medewerkers. Er waren tientallen mensen gewoon die meewerkten. En groepen meisjes die dan promotie hadden, maar ook techneuten.
0: Kijk, het vaste team was eigenlijk dus ongeveer 10 DJ's. En we hadden 3 techneuten. We hadden die 42 meisjes dan op een gegeven moment allemaal die voor ons die posters deden.
1: Okay.
0: Maar toen kwamen er daarna liep het begon een beetje uit de hand te lopen. Want er kwamen nog steeds meer DJ's die gewoon bij ons deel van wilden
1: uitmaken. Het was een gekte, hè?
0: Ja, het werd gewoon een gekte. Het werd een hype. Ja, het werd een
1: hele
0: hype.
1: Plein vol mensen. En zelfs op een gegeven moment kwam je met een auto met allemaal posters erop. En een roadshow was er. En we durfden iedereen te interviewen, de burgemeester en de politiemensen, die zeiden dan ook...
0: Ja, met Koninginnedag kan ik me nog wel herinneren. Had ik heel veel hoedjes en petjes elke keer.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, ja. En toen liepen we ook met een microfoon tussen de mensen door om te vragen of ze wel eens naar Radio 1 luisterden. En, ja.
1: Dat soort dingen. En we hebben ook een keer een eigen actie gehad op het plein, hè?
0: Ja.
1: Met eigen posters en een roadshow. Nee, en je had het net ook over taart eten. Dat
0: was in de nacht.
1: In de nacht hadden wij dat romantische programma gehad. Ja, ja. En toen werden we uitgenodigd ergens om in het ziekenhuis tijdens de nachtdienst bij verpleegsters.
0: Ja, die hadden nachtdienst. Er waren een heleboel verpleegsters. En die hebben dan af en toe een koffiebreak.
1: Okay.
0: En toen daar stonden wij ook altijd aan. En toen moesten toen gingen ze naar de uitzending bellen. Ja. En dan kwamen de verpleegsters live in de uitzending, mochten ze een plaatje aanvragen. Maar toen werden wij gelijk weer uitgenodigd door hun. En omdat er weer iemand jarig was.
1: En dat deden wij wel. Daar waren wij wel voor in, geloof ik. Hè? We gingen dan met z'n tweeën gingen we naar het ziekenhuis toe.
0: Ja, ik hou niet van mannen. Dus ja, dan is het niet zo moeilijk.
1: Okay. En geweldig. Ja, dat soort dingen maakten we mee. We voelden ons toch een soort popsterren op een gegeven moment. Het liep echt gigantisch uit de klauw.
0: Nou, je zegt het, maar op de markt, als we de markt overliepen, was het van... Hey, hallo Ruud, hey Bart, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat was wel gaaf.
1: Terwijl het eigenlijk illegaal was. En op een gegeven moment, ook dat promotieteam deed zijn werk, hingen letterlijk 1000 posters in de Eimond. Op alle winkels.
0: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog. Dat die mensen stonden te kijken van... Je moet je zoveel posters hebben.
1: Ja, ja, want het werd gedrukt. Dus die posters, alles werd geregeld voor ons. En we hadden ook een heleboel adverteerders. Je had het ook net over dat we eigenlijk maar... We waren niet zo strak in de programmering wat betreft dat alles strak moest klinken. Dat was in die tijd waren er mensen die vonden dat alles strak moest klinken. Maar wij waren juist een beetje jolig. En op een gegeven moment ging jij een jingle maken met moskeegeluiden, geloof ik.
0: Ja, ja, ja.
1: hoe
0: daar hadden we een adverteerder en die wilde graag een beetje zijn spulletjes aan de man brengen. Ja, dan moesten we dus iets op bedenken. Dus ik begon op een gegeven moment van...
1: Okay.
0: Magalla, magalla, magalla was het.
1: Zwarte Markt of zo. Ja, dat was toen vrij nieuw.
0: Ja, dat was heel uniek. Ja. Zo hadden we ook hele leuke reclames van de groenteboer Grapendaal. En toen zeiden we ook van met een gekke bek, Grapendaal, grapenfruit, creepfruit, grapenfruit, Grapendaal. Weet je nog?
1: Oh ja, ja, en, ja dat waren hele jolige reclames allemaal.
0: Ja, en Mimo.
1: Mimo, dat werd een soort stopwoordje van ons. Het was een adverteerde luisteraars. Grill Bar Mimo in Castricum, geloof ik.
0: Ja, was in Castricum.
1: En dat werd ook een beetje verzamelpunt. We gingen daar dan na de uitzendingen gingen we shawarma eten, onbeperkt, zoiets.
0: Ja, was inderdaad. Ja, die man vond het zo leuk. Alleen ja, op een gegeven moment liep het uit de hand. Want toen zei ik dat hij een Israëliër was. En dat kan helemaal niet, want het was een Egyptenaar. Ja, dat wist ik veel. Er hing daar zo'n ding aan de muur. Zo'n farao. Maar dat heeft helemaal niks met Israël te maken.
1: Okay.
0: Dat is gewoon Egyptenaar.
1: Ja.
0: Maar vond hij dan niet zo leuk. Maar,
1: dat was het enige. Maar voor de rest was hij altijd heel erg vrolijk, geloof ik.
0: Wel, ja, ik had ook een biertje op natuurlijk. Dus, ja.
1: Ja, wij hebben ook nog steeds t-shirts van Mimo. Daar zaten we mee. En op het laatst was het een stopwoordje Mimo. Hè, en dan werd het ook in Heemskerk een beetje... Ja, ze hadden er echt wel baat bij, die adverteerders. Kledingzaken. We hadden tientallen.
0: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen. Omdat wij gevraagd hadden van, we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen. En dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
1: Oh ja, ja.
0: Weet je nog? En toen, de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en dat ging weer.
1: Popiopie, je hebt het ook meegedaan. Het was, u mag even bellen, mag u Popiopie zeggen.
0: Ja, dat hadden we ook een keer gehad.
1: Ja, dan kon je het inderdaad, het was een indicatie. Een graadmeter, een aantal luisteraars. Ja, en we hadden toen nog ouderwetse telefoons ook en zo. Maar die waren aangesloten op het mengpaneel. Want er was niet zoveel standaard apparatuur. Het werd door de techneuten bij elkaar gesoldeerd.
0: Ja.
1: Op het mengpaneel werd dan zo'n telefoon aangesloten met trucs. Maar dan legden we de horen neer en meteen ging hij weer. Hè?
0: Ja, onmiddellijk.
1: En dat een uur lang of zo. Zolang je maar wilde dat je u kan nu bellen.
0: Ja.
1: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Lokale radiostations, als die een telefoonnummer noemen, dan hebben ze niet dat effect.
0: Dus. Nee, dat moet ook een beetje leuk zijn natuurlijk. Lekker, ja. We hadden zelfs DJ's die maakten programma's, maar dat gingen we echt niet moeilijk doen over een 5 minuutjes of zo. Dan ging de een wat langer door en de ander die ging dan weer wat langer door. En het schoof gewoon op en 's avonds werd het gewoon een beetje later.
1: Er zijn nog een heleboel leuke dingen op te halen, luisteraars. Maar we gaan het niet al te lang maken. We hebben wel een leuk plaatje voor u. Dancing in the Dark. En je weet natuurlijk van wie die was, Ruud. Uit die tijd, hè. Van onze aller vriend Bruce. Dus kondig hem even aan. Dan draai ik er een oude jingle bij. En dan draai je ook die plaat even.
0: Nou, je hebt het natuurlijk al helemaal mooi gezegd. Oké, dames en heren. Dan gaan we dan weer Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: En dan zei je altijd potten en pannenwerk of zo?
0: Ja, inderdaad. Potten en pannenwerk met Ruud van Heemskerk.
2: Hallo op de handfoon, dan krabben, dan schoon.

0: Zo.
1: Nou.
2: Wie was dat?
1: Dat was zondag dus.
2: Van?
1: Van André Hazes, hè?
2: Van André Hazes. Ja, en tijdens zo'n live uitzending ging er ook van alles mis. En nu dus ook. Dit is ook een soort van live uitzending, kunnen we zeggen.
1: Ja.
2: Er is veel gebeurd, Ruud.
1: Maar het is ook vrije radio, hè? Dus moet gewoon kunnen.
2: Nou, dat was denk ik de kracht. Dat het vrije radio was. Want we waren niet gebonden aan...
1: regeltjes.
2: Aan regeltjes.
1: Ja, we konden gewoon dus zeggen wat leuk. We wilden.
2: We hadden wel een lokale functie. We hadden nieuws.
1: Ja.
2: Regionaal nieuws, dat hadden we wel. En we hadden reportages af en toe uit de buurt. We hadden bands en Aad Molenaar die daar aan meehielp. En af en toe een interview met de Bintanks en dat soort dingen. En jij had een verhaal over taart en meiden.
1: Dat was een van de adverteerders van ons. Die ook uit het centrum vandaan. En die vond het zo leuk. En die had altijd de radio aanstaan in zijn winkel.
2: Oh ja.
1: En toen kwamen we bij hem om te vragen of hij ook zijn naam op de radio wil laten horen. En

0: Giet op de hand.
1: Ja, en dan ging er wel eens wat mis, zoals nu, tijdens een live-uitzending. En, maar soms was het zo dat er dan een doorstraalzender of zo, dat er dan, waarom weet ik niet precies, maar dan werd er in ene gezegd, post 5, code rood. Weet je dat nog? Of code geel. En dat zeiden wij gewoon tussen de uitzendingen door.
2: Ja.
1: En dat vonden mensen erg spannend. En er werd altijd gevraagd, waarom zeggen jullie dat? Dat geheim hebben we nooit prijsgegeven. Dat gaan we nu ook niet doen, hè Ruud?
2: Nee, laten we dat nog maar niet doen. Dat moet niet alles vertellen. Hè? Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar...
1: In elk geval, de plaat staat nu wel weer scherp. En we zeggen post 5, code geel. Post 5, code geel. We hadden ook wel wachtposten toen. Hè? Met talkies.

0: Ja, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. En Ruud van Heemskerk met CK en Bart Steeman, die zitten hier voor jou klaar om herinneringen op te halen. En Ruud zei net al dat hij de eerste was in Nederland met moskeegeluiden. De Zwarte Markt werd gigantisch gepromoot, een groot succes geweest.
1: Ja, zeker.
0: En ook de acties in het dorp en in de stad waren toch ook wel een succes. Het ging ons een beetje boven de pet, hè, op een gegeven moment.
1: Ja, het groeit maar door. En iedereen wilde gewoon bij ons aan de slag. Maar ja, we moesten natuurlijk keuzes maken. Dus ja, op een gegeven moment, ja, iedereen kreeg ook een testprogrammaatje om bij ons iets in elkaar te zetten. En dan gingen wij het wel beoordelen in de luisteraars of het wel goed genoeg was.
0: Ja, ja, of ze geschikt waren. Ja. En zo. Ja, ja.
1: Dus op een gegeven moment, ja, er vielen toch ook wel jongens moesten afvallen. Omdat dat gewoon, ja, waren met een rood hoofd en zo. Zaten ze achter een microfoon en dan kwam er bijna geen geluid uit of zo. Dan waren ze alleen maar plaatjes aan het draaien.
0: En wij hadden wel eisen. We zeiden altijd vrolijk zijn. En je moet het over de streek hebben en gewoon gezellig doen. En,
1: tegenwoordig hebben ze 50% reclame. Of het moet over het dorp blijven gaan.
0: Ja.
1: En dan blijft er nog maar 50. Ja, dan blijft er maar een half uurtje over voor een muziekje en een praatje.
0: Voor de lol. Wij hadden eigenlijk, we wilden wel het regionale geluid, maar dan wel, we willen gewoon vrolijker aan. Een beetje op zijn Amerikaans, denk ik.
1: Ja, en dan lekker los, lekker makkelijk en iedereen mag meedoen en kom er maar bij in de uitzendingen. Mensen werden ook meteen erbij betrokken. En zo herinner ik me dus de radioloze.
0: Oh ja.
1: Weet je nog?
0: Het was een staking van de landelijke omroepen.
1: Ja.
0: Er zat niks in de lucht.
1: Ja.
0: En vreemd genoeg, dat heb ik altijd raar gevonden, ook geen piraten, die sprongen niet in dat gat of zo.
1: Ja, heel vreemd, heel vreemd.
0: Nee, en wij dachten, nou, al die piraten gaan uitzenden.
1: Ja, die dachten natuurlijk van, we worden gepakt dan moeten we zeker niet uitzenden.
0: Ja, wij waren nooit bang.
1: Nee, we waren niet bang.
0: We knalden overal doorheen. Maar wij gingen dus de mensen namen vrij en zo. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zat Kennemeraadio 1 in de lucht. En volgens mij luisterde echt half Nederland. Alles wat het kon ontvangen. We zaten met behoorlijk vermogen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ook toch wel Noord-Holland

0: radiostation. Dus iedereen moest wel op ons afstemmen.
1: Ja.
0: En ja, die mensen belden ook helemaal van Hoogovens, belden ze ons al op. Dus het helemaal geweldig vonden dat we... En ze zouden hem altijd hierop laten staan ook. En, maar zo was er ook... Jij hebt nog een keer iemand gehad van de verkeerstoring.
1: Dat was ook op die dag. En toen kwam op een gegeven moment de verkeerstoren van Schiphol... aan de lijn. Ja, met die en die van de verkeerstoren in Schiphol. En echt zo'n stem. Ik dacht, oh jee. Ik zei, oh, we storen toch niet op de vliegtuigen, hè? Want wij hadden goede apparatuur. Maar ja, als zo'n man belt, wat moet je daar dan van denken? Hij zei, nee hoor. Hij zei, nee, helemaal niet. En jullie zitten keurig in de lucht. En ja, ze ontvingen ons wel op hun speciale radio. Maar dat was op de goede frequentie. We stoorden dus niet. Maar ze luisterden gewoon naar ons. En hij vroeg een plaatje aan voor de mensen op Schiphol.
0: Het was ook
1: in de verkeersstoel.
0: Ja, het was gewoon kicken. Want ja, je wist gewoon dat je gewoon in een hele lege ruimte in de eten was je gewoon aan het schreeuwen. Iedereen kon je horen. En
1: ja.
0: Het gaf zo'n kick, weet je wel. En alle luisteraars en degene die bij ons werkte, die raakte helemaal in extase de hele dag. We konden gewoon niet stoppen. En we waren zo teleurgesteld dat de dag voorbij was. Want eigenlijk wilden we nog veel langer doorgaan. Hè?
1: Ja, dat was wel zo. Ja. Ja, het bijzondere aan dit station was denk ik ook de vrolijkheid. En als mensen niet vrolijk genoeg waren, dan gingen we ze letterlijk soms porren. En dan, ja, kom op, een beetje...
0: meedoen.
1: Er moest snelheid in. Er moest rock'n'roll. En dat stond ook op de posters op een gegeven moment. Rock'n'roll.
0: Ja, rock'n'roll en romantiek. En
1: dat was het bijzondere karakter, denk ik ook.
0: Ja, iedereen deed gewoon vrolijk mee. En het was gewoon een heel gezellig station. Elk weekend weer. Het was gewoon helemaal op en top. En ik ben blij dat ik er weer dat we weer kunnen rommelen nu. Hè?
1: Ik heb hier oude cassettebandjes.
0: Maar heb je nog wat leuks?
1: Ja.
0: Oh ja, dat is een hele goeie. Laat die maar even aan de luisteraars even horen. Dat is wel leuk.
1: Ja, want voor de uitzending dan moest de frequentie worden vrijgehouden. En dan hadden wij een uur lang of zo hadden we de klokken in de lucht om de frequentie alvast vrij te maken. Dat niemand anders daar zomaar op ging. Ja, er was nogal...
0: Was dat het klokkenspel van Beverwijk?
1: Het zou best kunnen. Ik weet het niet meer. Maar...
0: dat hebben we toen nog opgenomen, dacht ik toch?
1: Ik laat hem wel even horen.

0: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennem Radio 1.
1: Ja, dat was hem. En dat ging een uur door tot de uitzending begon. 'S morgens heel vroeg was
2: ja,
1: dit te horen.
2: Dat weet ik nog wel. Toen moest ik, er liep de wekkerradio af en dan moest ik er als eerste uit. En daar liep ik nog in mijn ochtendjas naar de bunker toe. Hè, en,
1: ja, om het allemaal aan te gaan zetten.
2: Om het bol aan te zetten.
1: Geweldig.
2: Maar ja, goed, dat had je er wel graag voor over. Want als het dan ook eenmaal draaide, dan was je toch wel weer blij dat we weer in de lucht waren.
1: En ik heb hier nog allemaal cassettes. Ik heb hier, zoals u hoort, luisteraars, een hele doos met oude cassettes gevonden. Want veel ging toen met cassettes. We hadden ook jingle machines en we hadden ja, adverteerders. Ruco, Pimpelaar, Blauwe Stoep, Koessen, Molendijk. Ik weet niet meer wie het allemaal waren.
2: Ja, ik had ook nog eens een
1: tapijt. Ja, weet ik veel.
2: Kun je nog herinneren dat ik die draaitafel had meegenomen? Die, met die grote horen erop. Die,
1: nee.
2: Dat was een 50 toeren pick-up was dat. Met, een,
1: okay.
2: Met zo'n koperen horen erop. En dan had ik die oude plaatjes nog van mijn ouders, nog van vroeger.
1: Dat ging je echt in de uitzending, hoor.
2: Ja,
1: dat niet te geloven.
2: Dat was iets van, oh ja, dat hoorde thuis in het klassieke programma wat we hadden. Want we hadden ook nog een klassiek programma.
1: Hadden we ook nog.
2: Ja,
1: en
2: ja.
1: Evengoed hadden we daar heel veel luisteraars naar. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, het was wel bijzonder. Van hardrock tot... Maar overdag hadden we middle of the road muziek over het algemeen.
2: Ja, maar ik werkte toen ook bij de RUAS, bij de ziekenomroep.
1: Oh ja.
2: En toen hebben we die van Kennemer Radio 1, hadden we ook gelijk doorgekoppeld naar hun toe. En toen konden de mensen in het ziekenhuis en ook in paviljoens in Driehuis, konden ons ook allemaal ontvangen.
1: Oh ja, ja. Oké.
2: Ja, dat werd gewoon doorgelinkt allemaal. Ja,
1: ja het is echt prachtig. Maar het effect heeft ons allebei altijd verbaasd. We hebben het opgericht. We wilden een goede lokale omroep hebben. Maar dat er zoveel enthousiaste mensen binnen afzienbare tijd op afkwamen. En op een gegeven moment werd het ons ook te veel. Hebben we ook mensen moeten ontslaan en zo. Terwijl ze eigenlijk niet echt met een contract in dienst waren genomen. Maar ze waren wel mondeling goed gescreend. En dat deden we altijd.
2: Ja, ik heb er wel een paar.

0: met een traantje zien weglopen, hoor. Want het was best wel heel verdrietig.
1: Ach.
0: Maar ja, het was ook zo. Er werden gewoon helemaal de wolken ingeprezen. En ja, en als je dan moet zeggen van je kan niet meer meedoen. En,
1: dat is tragisch.
0: Dat is tragisch, maar dat was het voor ons op het eind ook.
1: We gaan het een beetje afronden. En we hebben over. We hebben het al een beetje gehad over het oppakken en dat we daarna weer in de lucht zaten. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. En over het honk. Dat was naast Progress, of In Progress eigenlijk, de rustige kant. Dat was het honk van Kennemer Radio 1. Aan de andere kant, daar draaiden ook discjockeys van Kennemer Radio 1. En die zeiden dan bij dit nummer onder andere, zeiden ze... Yeeha, dit is Blondie met Denis. En de voetjes kunnen nu van de vloer. Potten en pannenwerk, zei hij altijd, Ruud.
0: Ja.
1: En in de uitzending had Ruud potten en pannenwerk. En dit was de muziek uit die tijd ook.

0: Ja, het was natuurlijk Denise van Blondie in die tijd. Nou, ik heb het toen helemaal grijs gedraaid nog, dat plaatje. Want het was al een enorme hit, hè? Ja.
1: Ja, ja, Blondie, dat, ja, dat was het helemaal. En je had die New Wave, hè, en The Simple Minds, Don't You Forget About Me, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En wij draaiden ook best wel veel rock'n'roll, denk ik. Een beetje gezellig. Hi-ha, zeiden we dan. En dan hartstikke idee.
0: Ja, dat swingde ook de pan uit. Het was een uurtje lang swingen. En dan een uurtje, het volgende uur daarna was weer wat anders. En het was heel gevarieerd door de hele dag heen. En 's morgens met koffietijd, weet je wel.
1: Ja.
0: Weet je dat niet meer? Hadden we ook leuke muziek. Mensen mochten bellen. Verzoekplaatje. En ook hun naam zeggen van wie ze waren en zo.
1: Ja, ja.
0: En nou, daar hebben we ook heel veel reacties op gehad. En, ik heb ook hele leuke. Ik heb hier nog een hele zak vol met kaarten. Die moet ik nog steeds eens een keer even allemaal verder doorlezen. Want het is al wel leuk om dat allemaal weer eens een keer naar voren te brengen. En ook andere geluidsopnames. Maar ik heb nog zoveel liggen. Dus, maar we komen ongetwijfeld hier nog wel op terug.
1: We komen erop terug, luisteraars. Zo, Ruud. We hebben nou een heleboel besproken. En Ruud van Heemskerk met CK, was het altijd, hè, Ruud? Die zat dus in de lucht. En Bart Steenman zat in de lucht. Tientallen anderen, alles bij elkaar. In de lucht, promotieteam. En nog steeds leeft het. En er is wat. Het is ook veel nagedaan. De stijl van presenteren is een aantal stations probeerden het na te doen. In de regio heb ik nooit zo'n station gehoord. Ook landelijk eigenlijk niet. Nu als ik 538 hoor, dan denk ik af en toe wel eens van, nou ja, oké, die proberen ook een beetje lol te maken. En voor de rest vind ik het eigenlijk, ze zitten allemaal met te veel commercie ook en gedoe. En,
0: ze werden al door de platenmaatschappij, worden ze echt al met de neus op de feiten gedrukt van, je moet deze wel draaien en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Ja. Maar dat hadden wij niet, wat. Gewoon draaien voor zijn kont weg, ja toch?
1: We hadden daar totaal geen last van. Ja. En dat hebben we nog steeds niet. We gaan het afronden. En nog even de Man of Action draaien. Dat was de eindtune en de begintune.
0: Ja.
1: En we zouden nog even wat zeggen over het oppakken. Dus de deuren werden ingebeukt. Met handboeien afgevoerd. En we hadden ook andere studio's. Live studio's. Ja. Die gingen met een hoogfrequent doorstraalsysteem.
0: Ja.
1: Werd dat gedaan, toch?
0: Ja, dat was onze andere Ruud.
1: Ja.
0: En de technici natuurlijk. En die zorgde ervoor dus dat die straalverbinding altijd mooi strak tot verbinding kwam. En dan konden we mooi doorschakelen. Dat was natuurlijk ideaal met verslaggeving natuurlijk. Met evenementen buiten.
1: Ja.
0: Konden ze dus via die studio dan door binnenkomen en werd het weer doorgestraald naar ons toe. En dan op die manier ging dat dan.
1: En dat werkte dan dus eigenlijk wel. En ook toen we waren opgepakt, dan gingen we ook weer in de lucht. Ik herinner mij ook dat er dan zenders moesten komen. Want de zenders hadden we niet. Er ging ook wel eens wat stuk. En dan ook 's nachts dat we naar techneuten gingen die dan voor ons aan de gang moesten om zenders in elkaar te draaien.
0: Ze moesten natuurlijk even wat solderen, want er ging af en toe wel eens wat stuk. En want het stond zo, soms zo te stralen, zo warm werd het allemaal, dat op een gegeven moment breekte wel eens wat.
1: Ja.
0: En dat moet toch gerepareerd worden. En dan, die jongens die stonden altijd voor ons klaar.
1: Ja.
0: En zo op die manier konden we steeds weer regelmatig terug blijven komen in de ether.
1: Het was ook veel meer werk dan men denkt, hè? Er gaan echt in zo'n uitzending van een uur, daar zit echt wel 10 man uur of zo. Het is echt veel meer werk als men denkt, allemaal bij elkaar.
0: Ja, wij mogen het aan elkaar praten, maar al die dingetjes eromheen, dat moet ook. Het is toch een teamverband.
1: Ja, en we waren door de week ook daar wel mee bezig. Dat we de adverteerders en allemaal en jingles en toestanden. En, het was een hele drukte. We hadden een tune, Les Reed Orchestra, met de Man of Action. En dat was onze tune, hè?
0: Ja.
1: Blijft een mooie tune. En als we waren opgepakt, herinner ik me nog, hadden we Like a Rubber Ball van Bobby Fee.
0: Ja.
1: Dat weer terugstuiterde, zeg maar.
0: Oh, ja. Maar ik werd er altijd wel een beetje emotioneel van als ik dit liedje hoor. Het heeft iets van echt iets van piratengevoel, weet je wel. Van het vrije gevoel.
1: Ja. Ja, ik ook. Ja, als het dan, dat was het mooiste moment. Als dit 's morgens in de lucht ging, dan was het we zitten weer in de lucht. En dan hi-ha! En dan, en ook bij het afsluiten.
0: Ja. Oké, okay, dus nou, in ieder geval, we zijn terug en we gaan nog binnenkort weer verder met andere leuke programma's. Tot later!

Yeah, je spreekt Boer Beres mee. Yeah. Ja, ik wil even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En merk er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè. Dag hoor.

0: Ja, hallo, hier is Ali Osram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Ali Osram, hi. Fijn dat je even luistert naar Kennemer Radio 1, KR1 World Radio. Het weer voor vandaag. KR1 is wereldradio, dus ik kan je melden. Ergens op de aarde is het vriezerige temperaturen, min 20, min 10, min 15, 20 graden boven nul, tropische temperaturen, 30, 35 graden, sneeuw, zon, regen en ga zo maar door. Het weer, live over de hele wereld op KR1 World Radio. En nu gaan we weer wat muziek voor Ali.

0: Lieve luisteraars, je zou het eens moeten zien hier in de studio van KR1. Een verkleedpartijtje met kleren van het promotieteam.
1: Ik stik in die step in.
2: Dit is Kennemer Radio 1.

0: Luister jij nog steeds naar deze muziek? Hier is Ruud van Heemskerk, die gaat muziek spelen op een gitaar.
1: Ik vond hier in de bijbunker,
0: is nog van een Duitser geweest.
1: Ja, joh, het ziet er een beetje Duits uit. Er zit nog een Duitse helm. Duitse helm zat er dingen over waar je snaren moet afstemmen. Er hing een Duitse helm overheen.
0: Oh, ja. Nou, laten we eens wat horen dan met dat ding.
1: Het lijkt wel op een bovenkant van een penis.
0: Doe hem nou maar na.
1: Oké. Okay. Ja, het lijkt een beetje op een sitar.
0: Nou, je hebt wel talent hoor.
1: Er komt wel mooi geluid uit, hè?
2: Jawel, hè?
0: Hij heeft wel talent, hè, Bob?
2: Maar was ook heel duur.
1: Nou, kan wel verder als basgitaar.
2: Ja.
1: Ja, wat een leuk ding, toch?
0: Ja, toch denk ik dat de luisteraars liever deze plaat horen.

0: on World Radio from the bunker. En je moet wel Engels praten nu, want we zijn wereldwijd. Ja. Snap je dat?
1: Ja.
0: Nee, yes.
1: Yes.
0: Yes.
2: Oké. Okay.

0: KR1
1: For y'all, drying my door, KR1.

0: We krijgen leuke reacties van ambassadepersoneel. Die luisteren ook massaal. We staan ook op sites van ambassadepersoneel. Heb je net gezien op internet, hè? Wat er allemaal op staan. Reclames.
1: Mooi.

0: Alweer afgelopen. Opletten in de bunker. Jij zit de krant te lezen, Ruud. Wat staat er in de krant, Ruud?
1: Nederland ontdekt Kennemer Radio 1.

Hi there, we zijn nog steeds hier heerlijk in de bunker van KR1. En het leuke is, er wordt altijd wel iemand wakker. Als je weer het radio bent, is er altijd wel ergens een tijd om wakker te worden. Met KR1, de hele dag wordt beter. Jouw leven wordt beter. KR1, Wereldradio.

Wij draaien maar platen, wij kunnen het niet laten. Wij gaan lekker door, dus hou hem aan je oor. Ja, helemaal voor jou. Wat dacht je hiervan?

Als het alarm gaat, zet dan Kennemer Radio 1 aan. Hou ramen en deuren gesloten. En luister.

0: En nu heb ik toch een lekker muziekje voor je.
1: Uit het hart van Kennemerland. Dit is Kennemer Radio 1. I'm going to dance.

0: Zo luisteraars, wij hebben heugelijk nieuws. Er komt een Kennemer Radio 1 reunie, luisteraarsreunie. En we hebben het Amsterdam Arena afgehuurd. Zo was het toch?
1: Ja, maar dat was het kleine bijvertrekje.
0: Ja, ja, want de rest komt dus op het strand. De luisteraars van KR1 Worldwide. En op het strand tussen Den Helder en Vlissingen staat het vol. Dus kom maar.

0: Rio Radio.
1: Ja, we zitten weer in de uitzending. Het was een lekker plaatje. We hebben het over Rio Radio, omdat hier af en toe geluiden komen uit de gangen. Hier, daar komt weer iemand.
0: Nou,
1: wel een Rio.
0: Jongen, jongen, het begint helemaal druk te worden vandaag hier, hè?
1: Wat ben je aan het doen, Nico? Hallo, even stil.
2: KR1 World Radio, de nieuwe wereld op.